0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürburgring smaakt voor Dani Junqueira overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junqueira moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zege uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junqueira benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junqueira ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Middenvelder Rami Serouki keert na de zomer definitief niet meer terug naar Feyenoord. Dat heeft de Algerijns International laten weten. Nu de competitie ten einde loopt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Serouki speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Twente, nadat zijn eerdere overstap naar Rotterdam-Zuid niet bracht wat beide partijen ervan hadden gehoopt. Hij werd in 2023 door Feyenoord overgenomen van FC Twente. Middenvelder geeft aan dat hij zich in de Kuip nooit echt thuis of op zijn gemak heeft gevoeld. Het hele plaatje in Rotterdam-Zuid paste simpelweg niet bij hem. In het oosten van het land vond hij dit seizoen het spelplezier en zijn oude vorm weer terug. In 32 competitieduels scoorde hij 3 keer voor de Enschedese club, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep nadat hij 10 jaar geleden vertrok uit de jeugd van Ajax. De breuk hangt mede samen met een moeizame relatie met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens de speler is er geen sprake van ruzie, maar wel van duidelijke meningsverschillen en een ongunstige situatie voor Serouki. Terugkeer naar Rotterdam is voor hem dan ook uitgesloten, hoewel hij er natuurlijk nog wel onder contract staat. Waar de sportieve toekomst van de voetballer wel ligt, is nog onduidelijk. Hij speelde nog nooit in het buitenland en sluit

0: uit een langer verblijf bij zijn oude liefde FC Twente zeker niet uit. Hij houdt op dit moment alle opties open.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club die dit jaar 3 verschillende trainers versleept. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. De sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim 1 miljoen euro in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van 5 miljoen euro aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks zijn blessure, met ruim 4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna 3 miljoen euro op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürnberg Ring smaakt voor Dani Junca-Dea overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junca-Dea moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zege uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junca-Dea benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junca-Dea ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot 9 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Middenvelder Rami Serouki keert na de zomer definitief niet meer terug naar Feyenoord. Dat heeft de Algerijns International laten weten. Nu de competitie ten einde loopt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Serouki speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Twente... nadat

0: dat zijn eerdere overstap naar Rotterdam-Zuid niet bracht wat beide partijen ervan hadden gehoopt. Hij werd in 2023 door Feyenoord overgenomen van FC Twente. Middenvelder geeft aan dat hij zich in de Kuip nooit echt thuis of op zijn gemak heeft gevoeld. Het hele plaatje in Rotterdam-Zuid paste simpelweg niet bij hem. In het oosten van het land vond hij dit seizoen het spelplezier en zijn oude vorm weer terug. In 32 competitieduels scoorde hij 3 keer voor de Enschedeze club, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep nadat hij 10 jaar geleden vertrok uit de jeugd van Ajax. De breuk hangt mede samen met een moeizame relatie met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens de speler is er geen sprake van ruzie, maar wel van duidelijke meningsverschillen en een ongunstige situatie voor Serouki. Terugkeer naar Rotterdam is voor hem dan ook uitgesloten, hoewel hij er natuurlijk nog wel onder contract staat. Waar de sportieve toekomst van de voetballer wel ligt, is nog onduidelijk. Hij speelde nog nooit in het buitenland en sluit een langer verblijf bij zijn oude liefde FC Twente zeker niet uit. Hij houdt op dit moment alle opties open.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Pre-radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet, 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar één rijstrook open.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel-Noord, 10 kilometer file met daar drie kwartier vertraging. Dat komt door

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club, die dit jaar 3 verschillende trainers versleet. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. Sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuid van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Kronborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim 1 miljoen euro in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van 5 miljoen euro aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks zijn blessure, met ruim 4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna 3 miljoen euro op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Toch staan nog wel een paar lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Culemborg en Knopendijl. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knopendijl en Knopend Everdingen een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Veel vertraging is er nog bij Zwolle door een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nu 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Door de problemen op de A28 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Daar staat file tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 8 kilometer. De extra reistijd is 3 kwartier. En de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, is nog dicht bij Veldhoven-Zuid. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via de hoofdrijbaan, de A2.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is nog veel vertraging. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een half uur extra reistijd. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek nu 7 kilometer file. De vertraging is een half uur.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB eist dat fans van FC Groningen en Willem II gewoon welkom zijn bij de play-offs in Volendam. Voetbalbond heeft de burgemeester dringend gevraagd om het verbod op uitpubliek in te trekken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor de maatregel ligt bij de rellen rondom het duel tussen Volendam en Telstar. Nadat Volendam die wedstrijd verloor, zochten supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. Burgemeester Rick Beukers besloot daarop direct dat er bij de komende wedstrijden geen uitsupporters meer naar binnen mogen. En dit besluit raakt drie verschillende clubs. Want FC Volendam speelt thuis tegen Willem II. Maar ook Ajax wijkt uit naar het stadion in Volendam voor de wedstrijd tegen FC Groningen. De eigen Johan Cruijff Arena is namelijk bezet door concerten. Voetbalbond heeft inmiddels uitgebreid gesproken met de burgemeester om de beslissing te heroverwegen. KNVB vindt dat goedgezinde supporters niet de dupe mogen worden van de rellen. En ook de clubs hebben gefrustreerd gereageerd. FC Groningen noemt de maatregel onaanvaardbaar. En Willem II spreekt van een buitengewoon teleurstellende situatie. Als Ajax de eerste ronde overleeft, spelen ze mogelijk nog een duel in Volendam. De druk op de burgemeester om supporters alsnog toe te laten neemt ondertussen verder toe.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Kunnenborg en knooppunt Deil 6 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met drie kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Rotterdam-Zuid over de A15 en de A4. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Door die file loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file na een ongeluk tussen het Hart en Zwolle-Zuid 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer. De vertraging is een half uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd, waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter en 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht West en Hardingsveld-Giessendam 5 met 10 minuten oponthoud. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Gelderop 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingswad-Giessendam 6. Ook daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop 7 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.

0: Individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Vivianne Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakt al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En het was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog on.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tweevoudig wereldkampioen Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar successen wil ze meteen ook een stereotyp doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB eist dat fans van FC Groningen en Willem II gewoon welkom zijn bij de play-offs in Volendam. Voetbalbond heeft de burgemeester dringend gevraagd om het verbod op uitpubliek in te trekken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor de maatregel ligt bij de rellen rondom het duel tussen Volendam en Telstar. Nadat Volendam die wedstrijd verloor, zochten supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. Burgemeester Riek Beukers besloot daarop direct dat er bij de komende wedstrijden geen uitsupporters meer naar binnen mogen. En dit besluit raakt drie verschillende clubs. Want FC Volendam speelt thuis tegen Willem II. Maar ook Ajax wijkt uit naar het stadion in Volendam voor de wedstrijd tegen FC Groningen. De eigen Johan Cruijff Arena is namelijk bezet door concerten. Voetbalbond heeft inmiddels uitgebreid gesproken met de burgemeester om de beslissing te heroverwegen. KNVB vindt dat goedgezinde supporters niet de dupe mogen worden van de rellen. En ook de clubs hebben gefrustreerd gereageerd. FC Groningen noemt de maatregel onaanvaardbaar. En Willem II spreekt van een buitengewoon teleurstellende situatie. Als Ajax de eerste ronde overleeft, spelen ze mogelijk nog een duel in Volendam. De druk op de burgemeester om supporters alsnog toe te laten neemt ondertussen verder toe.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op grandprixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tamerus meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum. 2 kilometer file door een kapotte auto. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartiertje. Die vertraging heb je ook als je over de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond rijdt bij Helmond Noord. En 10 minuten vertraging op de N310 vanuit Arnhem naar Elburg bij Otterlo.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd. Waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter en 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Het slechte wegdek houdt de rechterrijstrook dicht bij Alfred Everdingen. 7 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 20 minuten tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file daar. Er zijn 2 rijstroken dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam-Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want het staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Dat de kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dat wordt de nasleep van een ongeluk.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Viviane Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakte al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En het was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk. En dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar. En veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer. Kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Dus je vertraging een uur. En drie kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioene Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 5 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Evedingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Rijd langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Evedingen. De kop van 17 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk.
4: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Jones. Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits. 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Everdingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Dat resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en 1 uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. 18 kilometer file met 1 uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer. 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen. File op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 18 kilometer en ook daar 1 uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch-Maaspoort. Doe je er 1.5 uur langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd, waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter en 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechte rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam met aansluiting met A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechterrijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen, een uur vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits is voorbij. Op sommige plaatsen nog wel veel vertraging. Onder andere bij Utrecht en in de regio Noord-Holland. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Een afgesloten rechte rijstrook. Wegdekken zijn erg slecht. En vanuit Utrecht Leidse Rijn 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A27 aansluitend vanuit Almere naar Gorkum 19 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Everdingen met een uur vertraging door de problemen op de A2. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Er ligt daar olie op de weg en de rechterrijstrook is dicht. En drukte door werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 19 kilometer file tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Kooimeer. 40 minuten vertraging daardoor.

0: Good night. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restant van de avondspits, nog 100 kilometer file bij elkaar. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 kilometer file voor Utrecht Centrum met 20 minuten vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is bij Alfred Everding altijd nog de rechte rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Ook daar 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rijbaan is daar nog dicht. De vertraging 20 minuten. Omrijden doe je via Roosendaal over de A17 en de A58 richting Breda. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. 15 kilometer file tussen Bilthoven en Hagestein met 40 minuten vertraging door de file op de A2 voor knooppunt Everdingen.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Vivianne Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakt al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En het was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog on.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restanten van de avondspits staan op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen 13 kilometer file nog. Vanaf Utrecht doe je er een half uur langer over. Door het slechte wegdek op knooppunt Everdingen, de rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook nog file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Nieuwegein. 10 kilometer en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden, daardoor maar één rijstrook open op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Prinsenviel. 6 kilometer file en 20 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioene Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 8 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, want de rechterrijstrook bij Alfred Everdingen is dicht vanwege het slechte wegdek. 8 kilometer daar met 20 minuten vertraging. Aansluitend nog 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En daardoor is daar maar 1 rijstrook open.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Eveningen 4 kilometer en 10 minuten op onthoud. De rechterrijstrook is daar dicht doordat het wegdek erg slecht is. En opruimwerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A16 nog dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Op knooppunt Prinsenviel, daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

Welcome to the sound of tomorrow.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden.